0: Hey Brother, wat is het?
1: Nou, zijn we daar het halvee fan, maar mijn ouders waren gans alle. Ik weet niet waarom dat bij mij allemaal zo moet zijn. Ik doe je dingen kraksis alle anderen.
0: Oh, wat is dat dan?
1: Nou, want het geld is alle as, dan doe ik boren. Dat stuur later en vele andere luiden dat ook. En daar wil ik niet komen, dan gebruik ik plus de creditcard.
0: Dat krijg je in trouble.
1: Wat is de trouble? Ik wil niemals kennen onder boren.
0: Dan hoor ik me onder dit.

als een roofjentje voortbrustig en een fop en hield hem aan op een spoonhaan. Beste Haber? Jeren, van waar hast u die? Hier, neem. Jo, zesje, Jeren nam aan die. Hij hield een hand, dat je nu moet smidden zei, waar hast u die hier? Heb je nummer in je wees? Wat, du hast je nummer, dan durf je die gewoon niet door derg komen. Briss luid en zit. Man moet bloos verstaan, wer lästig genoeg is, en dat versteht zo te nemen dat het schoon is zit, dat kan beides. Ook de mispoon sammelen, ook in je scheintrie. Dit is aber falsch, zit Aaron, en strijd hem de sokken te strijd. Dan wil ik die niet, dit zijn van die, want ik niet wil. We willen hem de kruid teruggeven, aber dan komt de leidende duft. Duft sagt het. En hij zegt ook dat bij Aaron en een hond dat ze met spoon waren. Grote ogen mocht duft. Zit Aaron, dat post aber nicht. Het boek in een hond hullen en dat ze met spoon in een andere hond. Dit is niet rechtig. Aaron wil nog hier dit vertellen, willen ze komen weer. Aber duft nam hem al te zien en zegt: het is leuk, we moeten daar even nog maar reden.